ik zat het allemaal eens eventjes na te kijken. En toen dacht ik van, dit zal toch best wel eens een keer een hit zijn geweest in de Nederlandse hitparade. Maar nee, het is nooit een hit geweest. Kwam niet verder dan de tipparade. 1982, Hilde van Hans Vermeulen. En Hans Vermeulen kennen we natuurlijk weer van de Sandy Coast. En dezezelfde Hans Vermeulen overleed op 70-jarige leeftijd onverwacht aan een hartstilstand in Thailand. Want daar woonde hij toentertijd.

0: Heel af en toe laat tussen de buien door de zon zich even zien. En waar dat het geval is, loopt het kwik op tot een graad of 20 bij een overwegend matige noordwestenwind. In de loop van de middag klaart het aan de westkust een beetje op. Vanavond neemt de wind eerst in kracht af en zijn er brede opklaringen. Tegen middernacht weer meer kans op buien die gepaard kunnen gaan met onweer. De meeste activiteiten zijn dan aan de kust en op het IJsselmeer. De minima liggen vannacht tussen de 10 en 14 graden. Morgenochtend eerst fris met temperaturen omstreeks 10 graden met aan de kust enkele buien. In de loop van de middag trekken de meeste buien via Duitsland weg en komt de zon geregeld tevoorschijn. De maxima schommelen rond de 20 graden. Zondag op een enkele bui na droog met af en toe zon, weinig wind en middagtemperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: luisteren.
1: We gaan nu terug naar het jaar 1984. Een nummer dat afkomstig is van het album Signalen. Het is van Herman van Veen. Hier is hij met Hilversum 3.

Herman van Veen op Hilversum 3 uit 1984. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 19 mei. Hoogste notering was toen de tijd 5. In totaal stond hij 9 weken genoteerd. En de single had toen de tijd een A- en een B-kant. En de B-zijde van Hilversum 3 was de Parijse Tango.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk met 3 auto's is de N9 Alkmaar-Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Afrit Egmond.

0: aan het station luisteren.
1: Terug in de tijd gaan we naar 1985 met een hit voor de Nederlandse meidengroep Mai Tai. Hier zijn ze met History.

1985 was het hitjaar voor Mai Tai en History. Ze kwamen de hitparade binnen op 4 mei. Hoogste notering toen 22 en ze stonden totaal 6 weken ingenoteerd. En de leuke bijkomstigheid was nog dat toen de tijd op Hilversum 3 het AVRO's radio- en tv-tip was. Deze plaat van Mai Tai en History.

0: Wij zijn de zender waar jij op zat te wachten. Wij zijn Radio Bergijk.
1: Terug naar 1986. Toen bereikte het in maar liefst 35 landen de nummer 1 positie. MC Michael G en DJ Sven en de Holiday Rap.

Lucien Witteveen, oftewel MC Micah G, en Sven van Veen, oftewel DJ Sven. En je noemt ze dus eigenlijk MC Micah G en DJ Sven. En een zogenaamde hip-hop versie van dat nummer van Madonna, Holiday. Uit 1986 stond 3 weken op nummer 1. 12 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En het was een productie destijds van Ben Liebrand.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: In Groningen is een iets zwaardere aardbeving geweest met een kracht van bijna 3. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. Het epicentrum was in het dorp Rottum, in het vroegere aardgasgebied. Sinds er geen gas meer wordt gewonnen, is het aantal aardbevingen in Groningen wel gedaald. In Sittard heeft een politieagent vannacht een man neergeschoten. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er een verdachte situatie, maar wat precies is onduidelijk. De man uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Wie als alleenstaande met een normaal inkomen een huis wil kopen, kan maar beter eigen geld hebben of een werkende partner. Voor Jan Modaal staan nu maar 1000 betaalbare huizen op Funda. Dat zijn er 500 minder dan een jaar geleden, terwijl er veel meer huizen te koop staan, meldt het AD. En automobilisten rijden in de stad nauwelijks langzamer als er alleen een bordje met 30 komt te staan, meldt het Parool na onderzoek in Amsterdam. Er moet meer gebeuren, bijvoorbeeld een smallere weg. Anders scheelt het maar een paar kilometer per uur. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Dit is Radio Bergijk. Beter dan al die anderen.
1: Ik stel voor dat we eens eventjes teruggaan in de tijd. Teruggaan met een uiteraard Nederlandse formatie. De zangeres, dat is Margriet Eshuis. En de drummer, Henny Huisman. Ja, dat is weer even verrassend. Misschien dat je het al wist, maar misschien ook niet. Er staat een huis te koop van Lucifer. House for sale.

0: Weerbericht.
1: Door de noordwestenwind trekken vanaf zee flinke buien over ons land. In de loop van de ochtend trekken die verder naar het oosten. In Limburg lijkt het de komende uren nog wel droog te blijven. Vanmiddag is er opnieuw wisselvallig weer met flinke kans op neerslag. Slechts heel af en toe laat tussen de buien door de zon zich even zien. En waar dat het geval is, loopt het kwik op tot een graad of 20 bij een overwegend matige noordwestenwind. In de loop van de middag klaart het aan de westkust een beetje op. Vanavond neemt de wind eerst in kracht af en zijn er brede opklaringen. Tegen middernacht weer meer kans op buien die gepaard kunnen gaan met onweer. De meeste activiteit is er dan aan de kust en op het IJsselmeer. De minima liggen vannacht tussen de 10 en 14 graden. Morgenochtend eerst fris met temperaturen omstreeks 10 graden met aan de kust enkele buien. In de loop van de middag trekken de meeste buien via Duitsland weg en komt de zon geregeld tevoorschijn. De maxima schommelen rond de 20 graden. Zondag op een enkele bui na droog met af en toe zon, weinig wind en middagtemperaturen tot 21 graden. Tot zover op een enkele bui na droog met af en toe zon, weinig wind en middagtemperaturen tot 21 graden. Tot zover.

0: zou je nog naar een ander station luisteren?
1: Ze is geboren in Ardmore, Oklahoma. Dat ligt natuurlijk weer in de Verenigde Staten. Zul je zeggen, is dat dan wel een polderpopje? Jawel, want ze woont sinds 1970 samen met haar Nederlandse echtgenoot in het Nederlandse Geleen. Ik heb het over Laurie Spee van 1 september 1946. Hier is How Many Times...

Uit 1982, Laurie Spee en How Many Times. Het nummer is trouwens afkomstig van het album Behind Those Eyes.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het Groningse dorp Rottum bij Uithuizen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart. Op een Hollywood filmset in Kroatië is een Oekraïense duiker opgepakt in verband met explosies bij de twee Nord Stream gaspijpleidingen. De filmopnamen gaan toevalligerwijs over die aanslagen uit 2022. In Alaska is een vliegtuig neergestort. Het was onderweg van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen met 8 inzittenden. Het is niet bekend of ze het ongeluk hebben overleefd. Bestaande koopwoningen stijgen minder snel in prijs. Ten opzichte van vorig jaar was de prijs van een koopwoning 3,9% hoger. In juni was dat nog 4,1%. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de ongeluk is de N9 Alkmaar-Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl.

0: De leukste muziek. En niet alleen voor Bergijkers.
1: Tijd geworden voor een nummer 1 hit uit het verleden. En dat is nog wel van een zangeres afkomstig uit Best. Althans, daar is ze geboren. José Hubé, I Will Follow Him. I

We kennen het nummer ook van Little Peggy March. I Will Follow Him. Dit was de versie van José. En José kennen we natuurlijk weer van Luf. 1 week op 1 in 1982.

0: Radio Bergijk.
1: Gaan we nu luisteren naar Ilse de Lange, de dame uit Almelo. Of is dat weer die hele flauwe grap die je dan weer maakt? Hier is Ilse de Lange met I Will Help You.